Heer, u bent heilig. Heilig, heilig. Zo zien wij u in de Bijbel hoe engelen u aanbidden met die woorden. Heilig, heilig, heilig. Ze roepen het elkaar toe. U die was en is en komt. U komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat is. Wie zou u, Heer, niet vereren en uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. En alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen.

lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel oversteld, dag aan dag? En hoe lang nog houdt de vijand de overhand?

zijn aangezicht overlichten. En zij uw genade. De Heer verheft zijn aangezicht over u.

duizendmaal dank, o Heer. Voor u, Heer Jezus. U nodigt ons uit om dicht bij u te komen. Om in de eeuwigheid bij u te zijn. Daar geen rouw meer en geen tranen. Geen ziekte, geen pijn.

0: Niemand is als u. Wie is er vergelijkbaar met schoonste Heer Jezus? Niemand is mooier. Niemand is heerlijker. Uw schoonheid gaat alles te boven. Heer, uw liefde kent geen grenzen. En uw trouw is groot, iedere morgen opnieuw.
1: Christen.de Radio.
0: Schoonste Heer Jezus, wij aanbidden u. Buigen voor u neer.